in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking en hier en daar een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. De scheepvaart in de straat van Hormuz is dit weekend weer bijna helemaal stilgevallen na aanvallen van de VS en Iran over en weer. Zaterdag voeren er 2 schepen door de zeestraat. Gisteren waren dat er 6. De afgelopen 10 dagen komt het gemiddelde per dag daardoor op 10, zegt een expert. En dat is het laagste aantal sinds mei, toen de oorlog nog volop woedde. Bij het vliegveld van Miami zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig doorschoot bij de landingsbaan. Het toestel van Amazon raakte vervolgens een aantal voertuigen en kwam daarna tot stilstand in een weiland. Wat er precies misging, wordt nog onderzocht. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt en daar kan ook een bui vallen. Op de meeste plekken blijft het droog en is de zon er ook regelmatig bij. Het wordt een graad of 22 aan de kust, in het binnenland 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

Gaat heel erg snel, gaat het. Gaat goed, hè? Ja? Imagine, John Lennon.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De radicaalrechtse AfD heeft in Duitsland geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Lijsttrekker Siegmund zegt dat er geschiedenis is geschreven.
2: Lieve vrienden, deze avond heute is historisch. We hebben geschiedenis geschreven. We holen ons unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X.
1: In Berlijn wordt de uitslag een historisch keerpunt genoemd. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voeren er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. Grimeur Arjen Tuiten heeft een Emmy Award gewonnen voor zijn medewerking aan de medische tv-serie De Pit. De Nederlander maakte een realistisch model voor een keizersnede. Tuiten werkte al tientallen jaren als grimeur in Hollywood. Hij werd in het verleden 2 keer genomineerd voor een Oscar. De Amsterdam City Swim heeft gisteren een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. En de sfeer zat er goed in.
3: We zijn aan het zwemmen voor een vader van een vriendin van ons. En we gaan niet lullen, maar we gaan lekker poetsen in dat water. Dus we gaan ze helemaal gek maken. Toch jongens?
1: Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum. En lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer naast wat wolkenvelden. Vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Morgen is het regenachtig en wordt het hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zaterdag 19 september aanstaande, tussen 10 en 4 uur, live bij RTV 794. Truckersdag 2026. Lusterie?

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De radicaalrechtse AfD heeft geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Mogelijk is een AfD-regering toch mogelijk, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
2: Nu ziet het er toch ietsje anders uit, want er is één partij, de populistische Bundesrepublik Wagenknecht, die net wel de kiesdrempel heeft gehaald. En zij lijken wel bereid om de AfD aan de macht te helpen. Maar ja, hoe die samenwerking er dan precies zou moeten uitzien, dat blijft onduidelijk.
1: Landelijke politici zien de uitslag in Sachsen-Anhalt als een historisch keerpunt. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt in verband met de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voerden er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. In Gaza heeft de Palestijnse Rode Halve Maan sinds het staakt het vuren bijna een jaar geleden nog niet eerder zo weinig noodhulp binnengekregen. Israël staat nog amper hulp toe in het gebied. Aan alles is een tekort, zegt de zusterorganisatie van het Rode Kruis. Maar er zijn meer zorgen.
3: En de mensen leven constant in angst en stress. Er zijn nog steeds natuurlijk bombardementen. Daar groeien kinderen nu al jaren mee op. En de herfst komt eraan. En dan is het ook daar koud, nat, ziektes. Dus daar maken we ons enorme zorgen om.
1: Het Rode Kruis wil dat Nederland samen met andere EU-landen Israël oproept om toegang te geven tot het gebied. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag, flinke zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zaterdag 19 september aanstaande tussen 10 en 5... live bij RTV 794, Truckersdag 2026.
5: Lustrie?

U luistert naar het muziekprogramma Popcorn, gepresenteerd door René Opdijn. Vandaag hebben we een speciale aflevering met een specifiek thema en uiteraard ook de lokale concertagenda.

0: Dat klopt, we hebben weer een special.
1: Goedemorgen, luisteraars.
0: Fijn dat jullie luisteren. En ik zit nog steeds in de special mode, kun je wel zeggen. Want vandaag 2 uur lang de Queen of Pop. En hebben we het over de Queen of Pop, dan hebben we het over Madonna. 2 uur lang staat zij centraal, inmiddels 68 jaar. En toch nog weer een nieuw album gemaakt. Dat gaan we vieren in deze uitzending. De meest succesvolste vrouwelijke artiest in de wereld, Madonna. We gaan beginnen met een hele lange megamix. Waarin de grote hits in de begincarrière van Madonna aan één worden gereigd.

0: Dat was Madonna. Met een hele mooie mix uit haar beginperiode, de jaren 80. Ze begon namelijk in 83 met haar successtory. Dat was haar eerste plaat. Dus dat is inmiddels 43 jaar geleden. Wat gaat de tijd wat dat betreft snel. 43 jaar staat ze al bovenaan de hitlijsten. En dit jaar bracht ze zelfs weer een nieuwe plaat uit. En dat is een plaat die ook heel erg mooi is. En dat is de plaat Confessions 2. Dat verwijst eigenlijk naar haar eerdere plaat, Confessions on a Dance Floor. 43 jaar en inmiddels 43 jaar platen maken. En nog steeds hele mooie nummers maken. En dan heeft ze op die nieuwe plaat heeft ze ook wat samenwerkingen. Samen met Sabrina Parker heeft ze een Carpenter heeft ze een singeltje gemaakt. Maar ook met onze Nederlandse Martin Garrix. En die gaan we draaien. En dat nummertje dat heet Bizarre.
1: Love is a stage.

0: de jaren 80. Je werd natuurlijk beheerst door Madonna, Prince en de King of Pop, Michael Jackson. En de enige die nog leeft, dat is Madonna. Eigenlijk wel heel bijzonder om dat te constateren, helaas. Toen ik het programma voorbereidde, toen ging ik natuurlijk kijken welke nummers heeft ze allemaal gemaakt. En zelf ben ik een Prince-fan. We hebben natuurlijk al een keer een Prince-special gehad, een ABBA-special. Maar ik denk, ja, er moet ook een Madonna-special komen, want ze is gewoon de best verkopende female artist aller tijden. En toen ik aan het voorbereiden was, kwam ik een heel bijzonder feitje tegen. En dat was, op de plaat haar zesde album Like a Prayer heeft ze zelfs een duet met Prince gezongen. Dat nummer is niet op single uitgebracht, maar staat wel op die desbetreffende plaat Like a Prayer. En daar gaan we nu naar luisteren, naar het duet van Madonna en Prince. En dat nummer is Love Song. En over Prince zei ze dat hij eigenlijk toch wel heel erg verlegen was. En dat hij met name tot zijn recht kwam als hij muziek kon maken.
1: Je suis prête. Vous êtes prêt aussi?

0: Hij is erg privé en erg verlegen. Hij is geweldig als je hem leert kennen. Charmant en grappig op zijn eigen manier. Hij komt vooral tot leven als hij aan het werk is. Dat zei Madonna over Prince. Het zijn ook twee totaal verschillende artiesten qua uitstraling. En nou, qua muziek hebben ze allebei hele grote hits en dansbare nummers gemaakt. En dit was een hele bijzondere samenwerking. Vandaag is het dus 2 uur lang Madonna. En ik ga niet alleen maar simpele singeltjes van Madonna draaien. Maar je hebt al wel gemerkt dat we met name bijzondere nummers van haar gaan draaien. En een van haar grote hits, dat was Folk. En daar gaan we nu een hele mooie ultimix van draaien.
1: Ladies with an attitude. Fellas that were in the mood. Don't just stand there, let's get to it. Strike a pose, there's nothing to it. Vogue, Vogue. Strike a pose, strike a pose, strike, strike, strike a pose, Vogue, strike a pose.

Heerlijk nummer van Madonna, die uiteindelijk maar liefst 57 top 40 singles heeft geproduceerd. Dat is een ongelooflijk aantal. Waarbij er ook nog eens 15 stranden in de tipparade. Dus in totaal 72 singeltjes, waarvan 57 in de top 40 terechtkwamen. Madonna werd wat dat betreft wel gezien als een single-artiest. Haar eerste twee albums, Madonna en Like a Virgin en True Blue, dat waren ook qua albumverkopen wel hele grote succesnummers. En de singles daarvan, ja, die kent iedereen vanuit de jaren 80. Daarna ging het een beetje minder. Toen kregen we Like a Prayer, Erotica, Bedtime Stories. Die verkochten wat minder, maar daarna kwam er toch een heel bijzonder album. En toen werd ze toch meer gezien als een albumartiest. En dat kwam eigenlijk door de onlangs overleden William Orbit. Die maakte samen met haar in 1998 Ray of Light. En daar gaan we een bijzonder nummer van draaien. En dat is Frozen. En we gaan niet de gewone single draaien, maar we gaan de lange versie draaien.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Dorold Megens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
2: Zij noemen dit, wat nu gaande is, toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
1: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
3: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
1: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zaterdag 19 september aanstaande, tussen 10 en 4 uur, live bij RTV 794. Truckersdag 2026. Lusterie?

0: U luistert naar het muziekprogramma Popcorn, gepresenteerd door René Opdijn. Vandaag hebben we een speciale aflevering met een specifiek thema en uiteraard ook de lokale concertagenda.
1: Ja, vandaag is het dus Madonna. 2 uur lang de Queen of Pop. De best verkopende vrouwelijke artiest ooit. Hoewel ze natuurlijk inmiddels wel op de hielen wordt gezeten door Taylor Swift. Maar de carrière van Madonna, die draait al wat langer. Want die draait al 43 jaar. En dat kan Taylor Swift nog niet zeggen. Dus als Taylor nog een beetje doorwerkt, dan kan ze haar misschien nog inhalen. Het tweede uur staat dus ook weer in het teken van The Queen of Pop. En als je voor een James Bond film wordt gevraagd om daar de titelsong voor te zingen, dan weet je dat je het gemaakt hebt. Want in het algemeen is het zo dat alleen de hele grote populaire artiesten daarvoor gevraagd worden. Dat was dus ook het geval in 2002. Toen mocht Madonna opkomen dragen voor Die Another Day. Ze heeft zelfs nog een heel klein rolletje in die film. Ik moet zeggen, ik kan het me niet herinneren, want het was maar een heel kort optreden. Maar de oplettende kijker heeft haar gezien in die James Bond film. We gaan een hele mooie versie draaien van Die Another Day. En dat is de Dirty Vegas Main Mix. En ik zou zeggen, er is weliswaar nog geen nieuwe James Bond bekend. Dat duurt wel erg lang. Ze kunnen kennelijk geen ei leggen daar, de nieuwe aankoper. Mensen die de franchise James Bond gekocht hebben. Want nog steeds is het wachten op de nieuwe James Bond. Wordt het een man, wordt het een vrouw? Als daar Madonna lag, zou het een vrouw worden. Die Another Day.

spelen onder andere One Night Stand, Blues Band en Brock in Veessen. Frank Kleine Schaars en Trademark, die treden op in Welsum. En in Olst kun je genieten van Backsound en de Four Horsemen. In Den Uyl, net over de IJssel, kun je genieten van Martin van der Vrucht en de Three Strings Down. En als laatste in Vughten, hier heel mooi dichtbij. Daar kun je 's ochtends, dan is het meer een akoestische setting, kun je genieten van This Is Us. En in de middag dan gaan de versterkers open en kun je genieten van Creighton Scale. Oftewel Pontje Rock. Op 13 september. Dat is de lokale concertagenda voor deze week. We gaan verder met Madonna. Het begon allemaal met haar debuut in 1983. Haar eerste album. Ze had eigenlijk gekozen voor een danscarrière, maar uiteindelijk bleek ze ook te kunnen zingen en bleek ze ook nog heel goed nummers te kunnen schrijven. Haar eerste plaat werd eigenlijk al meteen een succes, want daar staan best wel wat bekende nummers op, zoals Lucky Star, Borderline. Maar de grootste hit, en dat was ook haar eerste single in 1983, dat was Holiday. En wie wil dat nou niet? Een lekkere holiday. Madonna met haar eerste hitsingle uit 1983. Hier kwam die in 84 uit. Daarna kwam er nog eens een keer een mooie remix van de Holiday Rap, DJ Sven. Maar dit is het origineel.

Holiday. Geproduceerd door John Jellybean Benitez. Oftewel een hele bekende DJ-producer uit die tijd. Waarbij Madonna ook nog een relatie met hem had... terwijl ze deze song samen produceren en opnamen op haar debuutalbum Madonna. Daarna ging ze verder met een andere producer en dat was Nile Rodgers van Chic. Die had natuurlijk al heel veel commercieel succes gehad. En uiteindelijk ging hij voor haar de plaat produceren Like a Virgin. En dat was haar meest succesvolle album ooit van Madonna. Ik denk niet dat ze dat nog gaat evenaren, dat succes. Haar tweede plaat, dat was haar grote succes, want daar stonden nogal wat bekende hits op, zoals Dress You Up, Like a Virgin, Angel en Material Girl.

uit de decadente jaren 80. Material Girl, Madonna. Ze verkocht maar liefst 41 miljoen platen van Like a Virgin, het album. Haar debuutalbum, ter vergelijking, daar werden er ongeveer 19 miljoen van verkocht. Dus wat dat betreft, als debuut 19 miljoen platen verkoper, dan doe je het echt wel goed. En omdat Like a Virgin zo'n groot succes was qua albumverkopen, gaan we daar nog een track van draaien. Het titelnummer

Madonna die staat bekend natuurlijk om haar dansnummers. En dat komt natuurlijk uit haar, ja, haar eerste jaren toen ze eigenlijk danseres wou worden. En daarna, ja, de jaren 80 waren natuurlijk ook de tijden waarin de discotheken heel populair waren. Maar Madonna maakte niet alleen maar dansbare nummers. Ze had ook af en toe wat rustigere nummers. En haar op twee na best verkochte album ooit, dat was True Blue. Daar werden er maar liefst 38 miljoen van verkocht. En daar staan niet alleen maar snelle nummers op, maar ook een rustig nummer. En ik denk, na al het dansgeweld wordt er nu even tijd voor een momentje van rust. Lift Hotel.

0: Madonna, maar liefst 5 nummer 1 hits had ze in Nederland en 4 nummer 1 albums. Waaronder Like a Virgin, geproduceerd door Nile Rodgers, die soms liefst 94 weken in de albumlijst. True Blue, haar derde plaat, en Like a Prayer en Ray of Light.
1: U luistert naar het muziekprogramma Popcorn, gepresenteerd door René Opdijn.

Heerlijke 12-inch dance mix van Like a Prayer. Madonna, Causing a Commotion. Dat was natuurlijk veel jaren geleden een single voor haar. Want ze is altijd goed voor some headlines. Zoals in het Songfestival een beetje vals zingen. Onlangs nog het verjaardagsfeest in Corfu, waar het een en ander om te doen is geweest. Naaktfoto's in de Playboy, een fotoboek seks, geruchtmakende videoclips, zoals het vorige nummer Like a Prayer met brandende kruisen, en nog veel meer seksueel getinte videoclips. Want Madonna, ze is een Amerikaanse en ze weet ook seks sells. Headlines zijn belangrijk, want er zijn zoveel artiesten en er is zoveel goede muziek. Je moet er boven uitsteken. Het draait niet alleen om de muziek, maar ook om ondernemerschap. En Madonna, die heeft dat zeker bewezen, dat ze die combinatie perfect beheerst. En toch blijft ze altijd into the groove. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende week. We sluiten af.

0: Volgende week gaan we weer verder met album nummertje 27, de best verkochte ooit. Andrea Bocelli, die staat volgende week centraal, dat album. Die draaiden we vorige week ook al. En daar gaan we volgende week mee verder. Ik zou zeggen, een hele fijne week en een hele fijne zonnige dag. Tot volgende week.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
2: Dorold Megens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de Christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
3: Zij noemen dit wat nu gaande is toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
2: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. En dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
4: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
2: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendal.nl.
6: Op zaterdag 19 september aanstaande tussen 10 en 5 live bij RTV 794 Truckersdag 2026.
7: Lustrie?

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olieprijs is opnieuw hard gestegen. Dat komt door nieuwe aanvallen van de VS in Iran. Daardoor gingen er dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de prijs van benzine omhoog gegaan. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De recordprijs van mei werd vorige week al overschreden. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog, op €2,68. En verwacht wordt dat de prijzen de komende tijd nog verder zullen oplopen. De Duitse deelstaat Sachsen zijn 21 explosieven onklaargemaakt tijdens het onderzoek naar sabotage van het elektriciteitsnet. Dat heeft het OM daar bekendgemaakt. Vrijdag maakte de politie bekend dat er een klopjacht is geopend op de man die in brieven beweert verantwoordelijk te zijn voor een reeks aanslagen op het elektriciteitsnet. In zijn huis zijn vermoedelijk explosieven gevonden. Bij een grote zoektocht in een bos in de buurt van Keulen is de man niet gevonden. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. De grote winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD, die bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Niet genoeg voor de absolute meerderheid, maar mogelijk helpt het populistische BSW de AfD aan de meerderheid. Die partij haalde onverwachte kiesdrempel. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt vanwege de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken die op sommige plekken meer dan 15 kilometer hoog komen. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Het weer, naast wat wolkenvelden, vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendal.nl.
3: Op zaterdag 19 september aanstaande tussen 10 en 5 live bij RTV 794 Truckersdag 2026.
4: Lustrie.
5: I had no choice but to hear you. You stated your case time and again.

0: de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties. Van rechtse politici in Europa klinken er felicitaties, zoals van PVV-leider Wilders. Andere politici uiten hun zorgen over wat deze uitslag betekent voor Duitsland en de rest van Europa. De Duitse bondskanselier Merz komt naar verwachting vanmiddag met een reactie. Zijn partij, de CDU, verloor fors in Sachsen-Anhalt. De druk op de impopulaire Merz neemt door de verkiezingswinst van de AfD toe. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, nadat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. De olieprijs is opnieuw hard gestegen en dat komt door nieuwe aanvallen van de VS en Iran. Daardoor gingen dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de benzine weer duurder geworden. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog op €2,68. Het weer, vanmiddag op veel plaatsen zonnig. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht meer bewolking, maar het blijft wel droog. Bij 16 tot 18 graden. Vanaf morgen is het wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home-elektro is er maar één adres. Roosendal Home-Elektro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuisbezorgd. Roosendal Home-Elektro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendal.nl.
3: Op zaterdag 19 september aanstaande tussen 10 en 5 live bij RTV 794 Truckersdag 2026.
4: Lustrie?

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Delta-commissaris Kover Daes, onafhankelijk wateradviseur van het kabinet, vindt dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Het staat in een rapport dat Verdaes aanbiedt aan minister Karmans. Er is volgens hem veel meer geld nodig omdat de gevolgen van klimaatverandering groot zijn, zoals drogere zomers, verzilting en verdere zeespiegelstijging. In het zuiden van Libanon zijn vannacht 11 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Volgens het Libanese staatspersbureau kwamen 9 mensen om het leven toen een wooncomplex werd aangevallen. In hetzelfde dorp viel een drone een auto aan. Daarin zaten volgens het staatspersbureau 2 hulpverleners. Israël heeft nog niet gereageerd. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, omdat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minima rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek, nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd het overgenomen door een Chinees bedrijf. En 2 jaar geleden ging Belgan failliet. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Dat is nodig om beter te kunnen omgaan met extreem droge zomers, veel regen in korte tijd en andere gevolgen van klimaatverandering. Dat zegt Delta-commissaris Kover Daes. Hij is onafhankelijk wateradviseur van het kabinet en schrijft dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Zo is er volgens hem veel meer geld nodig om water op te slaan, zodat die in droge periodes kan worden gebruikt. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. En NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens ontslagen. De Belg was iets meer dan 2 jaar trainer van NAC. In het eerste jaar wist hij zich te handhaven in de Eredivisie. Maar vorig seizoen degradeerde NAC onder zijn leiding. Hoefkens hield toen het vertrouwen van de clubleiding. Maar na een slechte start in de Eerste Divisie is hij nu toch ontslagen. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. En morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. De dagen daarna wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdag 19 september aanstaande tussen 10 en 5 live bij RTV 794 Truckersdag 2026.
3: Lustrie?

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. Het Belgische Openbaar Ministerie verdenkt hem van spionage. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd dat overgenomen door een Chinees bedrijf. 2 jaar geleden ging Belgan failliet. De Duitse bondskanselier Merz zegt dat hij geschokt is door de verkiezingswinst van de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt. De partij van Merz, CDU-CSU, verloor de helft van de zetels en dat noemt hij dramatisch. Verder zei Merz dat hij niet van plan is om op te stappen en dat Duitsland een sterke grondwet heeft om zich te verdedigen tegen een radicaal-rechtse deelstaatregering. In de A28 bij Nijkerk is een brug uit voorzorg in beide richtingen afgesloten. Het gaat om de Hardenbergenbrug. Rijkswaterstaat heeft niet bekendgemaakt wat er aan de hand is. En door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. En Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en A1. Deze zomer ging bij de Merwedebrug bij Gorkum abrupt dicht voor vrachtverkeer vanwege problemen met de staalconstructie. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op één na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De fabriek van Volkswagen in het Duitse Osnabrück wordt overgenomen door een Israëlisch bedrijf. Investeringsmaatschappij Aurelius gaat er defensiesystemen maken voor Europese landen. Daarvoor heeft het bedrijf een deal gesloten met de maker van het Israëlische luchtverdedigingssysteem Iron Dome. Aurelius neemt ook de meeste medewerkers over van Volkswagen. De Duitse autofabrikant heeft het moeilijk. Vorige week werd bekend dat er 4 fabrieken dichtgaan en 50.000 medewerkers hun baan verliezen. Een man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar huis in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had enkele maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Bij Nijkerk is een brug in de A28 in beide richtingen afgesloten uit veiligheidsoverwegingen. Dat is besloten na een inspectie van de Hardenbergenbrug, meldt Rijkswaterstaat. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Het is ook niet duidelijk hoe lang de snelweg afgesloten blijft. Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op één na grootste wijnproducent ter wereld na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Het blijft wel overal droog. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen begint droog. Daarna is het regenachtig bij 18 tot 21 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart een schande. Een man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar woning in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had een paar maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. 4 jonge mannen zijn betrapt bij het vernielen van een graf in Utrecht. Een medewerker van de begraafplaats zag de mannen vanmorgen bezig en belde de politie. In het vernielde graf liggen meerdere personen. Het is onduidelijk waarom de mannen dat deden. De politie in Utrecht heeft niets gezegd over de leeftijd of de identiteit van de mannen. Het verkeer kan zeker 48 uur niet over een brug in de A28 bij Nijkerk rijden. Rijkswaterstaat heeft de brug vanwege de veiligheid uit voorzorg afgesloten. Het verkeer moet voorlopig omrijden via de A50 en de A1. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is. Dan het weer vanavond en vannacht. Steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: Yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.
1: So sweet, so beautiful.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Een deel van de verdachten van het extreme geweld in Overasselt kwam eerder ook al in aanraking met de politie. Dat blijkt uit een overzicht van de verdachten, dat is ingezien door het AD. Volgens de krant zijn sommige verdachten betrokken geweest bij ontvoeringen, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot 4 jaar geleden een woning in Antwerpen. Een ander bedreigde een bejaarde man met een vuurwapen en beroofde hem. Voor het geweld in Overasselt zitten nog 33 mannen vast. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart, vol eerbetoon, een schande. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hebben misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt toen supporters van FC Utrecht 2 keer vuurwerk op het veld gooiden. Morgenmiddag wordt de rest van de wedstrijd uitgespeeld zonder publiek. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Dan het weer. Vanavond en vannacht steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
3: Op zaterdag 19 september aanstaande, tussen 10 en 5 uur, live bij RTV 794. Truckersdag 2026. Lusterie?

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De agent die begin dit jaar een vrouw schopte bij een incident op Utrecht Centraal wordt niet vervolgd. Het OM oordeelt dat de schop rechtmatig was omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Filmpjes van de aanhouding werden veel gedeeld op sociale media. Op de beelden was te zien hoe de agent de vrouw schopte en een ander sloeg met een wapenstok. Daarvoor zou een van de vrouwen hem hebben beledigd. Beide vrouwen hadden aangifte gedaan. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Verslaggever Nicole Lefever.
2: Er worden nu metingen uitgevoerd en die metingen zullen worden vergeleken met eerdere metingen. En dan weten ze of er echt iets aan de hand is. Dat gaat allemaal 48 uur duren. En in die tijd mogen er geen auto's in beide richtingen over de brug. Maar ook het verkeer over het water is stilgelegd.
1: Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Van de 33 mannen die vastzitten voor het geweld in Overasselt vorige week was een deel al eerder veroordeeld. Volgens het AD waren ze betrokken bij ontvoering, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot een woning en een ander beroofde een bejaarde man. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hadden misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt nadat er twee keer vuurwerk op het veld was gegooid door supporters van Utrecht. Morgenmiddag wordt de wedstrijd uitgespeeld, maar zonder publiek. Dan het weer. Vanaf de Noordzee trekken er wolkenvelden over. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen eerst droog, in de middag regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Beek.

maandagavond 7 september. Tot de klok van 10 uur, uw muzikale maandagavond. Twee uurtjes, muziek en meer. En een uurtje Rickert the Rocket Radio. Ja, opening lekker, hè? Eigenlijk komt hij uit 1980 van LP Prison of the Night. Maar dit was de Last Blast of the Century, opgenomen in november 1999. Ja, maandagavond. Weer een vol programma. Ja, rond de klok van 7:30 gaan we eens kijken wat de aanstaande donderdag om 9 uur in de studio-uitzending van Brunch is. Ja, het zal wennen wezen voor die twee. Zelf koffie zetten, zelf koekjes erbij doen. Ja! Lucienne slaat er deze week door privéomstandigheden over. Aan deze kant veel sterkte, Lucienne. Rond 8 uur schuift Rickert de Rocket aan. Nadat wij Mr. Gratitude om 8 uur gedraaid hebben, komt zijn. Het Pasengeweld voorbij. Aan 8:30 vertelt hij wat zijn top 3 is over kinderen. Ja. Het is een guitar hero. Ook zo benieuwd, gewoon blijven luisteren. En verzoekjes mogen ook natuurlijk, hè? 0578-69-5570.

1981. Yeah. LP Breaking Away. Dat was een doorbraak hier in Nederland. Hier in Schroefkaarden.

van die hele mooie LP Breaking Away. Uit 1981. Roof Garden. Mr. El Giro bij de tijd op 16 minuten over de klok van 7 uur. Tijd voor de OJ's. 1972. Van hun gelijknamige LP. De OJ's, toch wel Backstabbers. Geproduceerd door Lian Huff. En Fiddle in Whitefield. Hier is de titelnummer. Backstabbers.

0: later werd het sampletje heel goed gecoverd door Angie Stone. Onlangs overleden. Wish I Didn't Miss You. Dat haar hebben. De laatste top 1000 nummer 1 op het. The OJ's. De Philadelphia label. De Backstabbers. Doen er 2 jaartjes bij. Moments and Whatnots. Wat gaat het over hebben, jongens?
1: Moments, what it is, brother. Hey, man, let's talk about what we know how to talk about best. What is that, girl?
0: Oh, yeah.
1: Right on.

1975. Jimmy Thomas. Why can't we live together? Eigenlijk voor hem een one-hit wonder eigenlijk. Hij was jazzpianist bij Donald Byrd. In Carnival Run. En dan krijg je zo'n hit op je knet. Wow. Zullen we nog eentje draaien voordat we de grote mensen van Bruns gaan bellen? Dat doen we met een lekker nummertje uit 1975. Hij schreef voor anderen ook gigantisch veel hits. En ook voor zichzelf. Stierf op 35-jarige leeftijd aan een hartaanval. Heb het over Van McCoy.

0: Ben McCoy brengt de tijd op 1 minuut over de klok van 7:30. En die mooie de hustle. Ja. En ik heb ze beide weer aan de telefoon. Wie zeg je? Dan heb ik deze mensen aan de telefoon van...
1: Dit is Brunch.
2: Oh, zo'n wens voor je aan de hand.
0: Een hele goede avond, Jan en Linda.
3: Ik moet even wennen aan de naam.
0: Ja.
3: Ik moet even wennen aan de avond, hoor.
0: Aan de naam, hoezo?
3: Aan de avond.
0: Aan de avond, ja, goedenavond. Ja. Ik zeg meestal goedenavond. Jullie zeggen meestal goedemorgen. Dus. aanstaande donderdag is het weer wennen voor jullie, hè? Zelf koffie zetten.
4: Ja, geen lekkere dingen bij de koffie.
0: Ja, zelf lekkere dingen meenemen bij de koffie.
4: Ja,
0: dus,
4: ja dat is helemaal voor onszelf zorgen.
0: Ja, dus... leuke uitzending afgelopen donderdag.
4: Ja?
0: Ja. In het begin was het een beetje heel zachtjes dat jullie binnenkwamen. Maar later kwam het geluid kwam beter door. Ik vond het een hele leuke uitzending, laat ik zo zeggen. Iemand die niet veel van wat achter die deuren gebeurt... die hebben denk ik toch wel een heel ander beeld gekregen van...
4: Goed zo.
0: Dat tenminste.
3: Je bent een hoofdwijzer geworden, Gerard.
0: Ja. Ik wist al heel veel, laat ik zo zeggen. Maar toch
3: je hebt je gelijk ingeschreven.
0: Nou ja. Het zou bijna kunnen, hè. die leeftijd hadden ze vroeger wel. Dat ze zeiden, je gaat met pensioen en dan ga je naar de spulbring, naar de Klaarbeek of noem het maar op. Maar ik was er wel verrast van Reobot. Dat dat toch heel anders in elkaar zit dan een Fiat en zo.
4: Het is ook leuk, tenminste, het is goed om te horen dat je het zo ook gehoord hebt, want dat was ook de bedoeling, dat mensen die luisteren een beetje een idee krijgen van hoe werkt het daar dan in dat huis en wie zijn daar dan allemaal en waar houden ze zich mee bezig. Dus dan hebben we het goed gedaan.
0: Ja, nou, ze kunnen het tot aanstaande donderdag 9:00 terugluisteren, dus...
4: Ja, precies.
0: En dan hebben jullie
4: nieuwsgierig geworden.
0: Dan komt er een nieuwe brunch.
3: Ja, je bent wel een beetje vroeg, Gerard, hoor. Want wij zijn op maandag meestal bezig. Dan proberen we de eerste contacten te leggen.
0: Ja.
3: Om in ieder geval afspraken te maken. En natuurlijk, we hebben er al wel weer een aantal. En dat zijn ook hele leuke, denk ik. We gaan bijvoorbeeld even terugkijken op de succesvolle triathlon in Epo 23 augustus.
0: Ja, van Gisela, die ook. En afgelopen weekend was het ook een hele interessante geweest van Gisela, hè?
3: Ja, precies.
0: Ja. Dus, ze doen het goed hier in Epo, toch in de gemeente Epo.
3: Ja, een triathlon vergt toch heel wat organisatie. Ja. En daar zijn ze weer goed in geslaagd. Ja, dus, daar gaan we de donderdag bijvoorbeeld over hebben. We gaan eventjes praten met Jan Bertel Pol. Dat is iemand die regelmatig bij ons in de uitzending is van Cultuurplein.
0: Ja.
3: Want zij gaan een muziekband voor volwassenen proberen samen te stellen. Ja, en wij willen natuurlijk graag dat die straks bij die top 850, als wij die gaan uitzenden van 21 tot 24 december, dat die band bij ons als huisband op gaat treden misschien wel. Hè? In ieder geval een heleboel nummers gaat live spelen.
0: Ja, dat is
3: dat eigenlijk een beetje ons insteek.
0: Goed idee.
3: Dan hebben we een energiecoach. Althans, dat is nog niet helemaal definitief. Maar we willen eigenlijk graag weten... zijn zonnepanelen na 1 januari 2027 eigenlijk nog wel rendabel? Nou, daar gaan we over praten met een energiecoach van de gemeente Epe. En Linda heeft ook al een paar afspraken gemaakt.
4: Ja, want we zagen een advertentie in de Schaapskooi over een sing-along café. En dat is in het Cultuurhuis in Epe. Dus we gaan praten met de zangcoach die dat gaat begeleiden. Ze komt ons vertellen, nou, waarom hebben ze dat nou bedacht? En er zijn 3 bijeenkomsten in oktober, november en december, waarin mensen zomaar mee kunnen gaan zingen. Dus daar gaan we meer over horen. En we gaan praten met de mensen van de VMI. Er gaan vrijdag 65 medewerkers van de VMI de Mont Ventoux op voor de Hersenstichting. Dus dat doen ze voor een goed doel. En hoe dat nou kan dat de VMI daarachter staat en ook nog eens 65 personeelsleden laat gaan om aan zo'n actie mee te doen. Nou, daar gaat Judith van de afdeling communicatie ons alles over vertellen. En die zijn dan ook al in Frankrijk op het moment dat wij donderdag met ze gaan bellen. Dus dan kan ze meteen even zeggen hoe het allemaal werkt. En we praten met Martin Beekman over de reanimatie-challenge. Die is straks in november. En dan proberen zij zoveel mogelijk mensen op één dag een cursus reanimatie aan te bieden. Dus dat zijn allemaal spannende onderwerpen.
3: En je vergeet Aniek Bakker nog, Linda.
4: Dat is het ook.
3: Een meisje van 12, hè? Eigen ondernemer.
4: Ja, die heeft een eigen zaak. Lievelingssteen heet dat. En Aniek komt naar de studio samen met de moeder om te vertellen over waarom of ze bedacht heeft om een eigen bedrijf te beginnen al op zo'n jonge leeftijd.
0: Ja, dat is wel aardig vroeg, 12 jaar.
4: Ja, hè?
0: Ja. Nou, dus heb je die ene dame van de VMI. Maar volgens mij zijn jullie toch ook al een keer bij de VMI live geweest?
4: Ja, we hebben een podcast. We hebben Maria Maas en Sandra Smaal hebben daar een podcast gemaakt. In het programma... In het land van Maas en Smaal. Dus die zijn inderdaad al eens bij de VMI geweest.
3: Ja, we hebben weer een ander mooi programma voor Gerard.
0: Ja.
3: Het land van Maas en Smaal.
0: Van Smaal, ja. Boudewijn is een groot, zou wat anders zeggen. Dus, dus. Hey, las ik van de week op Instagram bij Samen Epen en Samen Vaas en zo, dat Epen ook 850 jaar bestaat.
3: Ja.
4: Echt waar?
0: Ja, nou ja, tenminste, in oktober is daar een muziekfestival ter ere van 850 jaar Epen. Dan wist ik dat Oene daar wat aan deed.
4: Ja.
0: Heren doet er heel veel. En dan zie ik daar in één keer Epen ook 850. En ik denk,
4: dat is voor mij ook nieuw.
0: Dat is voor mij ook nieuw. Dus,
3: of mocht het naar de maaltijd?
0: Ja, dus mocht het naar de maaltijd. Dat is jaren bijna voorbij en dan is het... Is het voorbij? Dan komen ze een keer aan van 850. Ik ga het nog eens even opzoeken. Dus, goed.
3: En dat klopt. Ik heb er inderdaad ook iets over gelezen. Maar ze hebben daar weinig aandacht voor gehad dit jaar.
0: Ja, heel weinig aandacht. Dus, goed. Hey, ik heb nog één een plaatje gewoon voor jullie. Waar jullie Jan is nogal liefhebber van instrumentale. Dus ik denk, ik heb hier nog een kortje van Veronica. Dus, ik wens jullie... Heel veel succes aanstaande donderdag. We gaan weer lekker trouw luisteren. Dus,
4: dankjewel.
0: Ik spreek jullie ervan. En Truckersdag, die is er ook binnenkort weer, hè?
4: Ja, 19 september. Tussen 10 en 5 zijn we te horen de hele dag. Kijk. Vanuit de kolonne. Dus dat wordt hartstikke leuk.
0: Dat wordt mooi. Dus. En zit er ook nog een eventuele live versie bij Jan? Of,
3: Wat bedoelt hij met...
0: Met Truckersdag.
3: Ja, maar een live, wat voor live?
0: Ja,
3: met een band?
0: Nee, dat zou ook wel leuk wezen, maar dat het op televisie komt.
3: Er worden wel wat beelden gemaakt, maar of het helemaal live... Meestal maakt Robert, die maakt daar een reportage van pak een beetje een uur.
0: Oké, dat wordt dan op YouTube.
3: Het is wat lastig, hè, om zeg maar in zo'n kolonne mee te rijden, want dan weet je niet altijd of je de verbinding goed kunt houden. Dus,
0: goed.
3: Maar dat wordt zeer zeker weer gefilmd.
0: Nou, dan goed. Volgende week dan is onze Harry er weer. Ik wil jullie best wel bellen, maar dan... ik vind het wel gezellig, dus om met z'n drietjes aan de telefoon.
4: Nou, bel maar weer lekker met Harry, hoor.
0: Ja, dat is goed. goed. Veel plezier. Ja, veel plezier aanstaande donderdag samen. En we spreken elkaar vast wel.
4: Helemaal goed.
0: Oké, groetjes.
3: Doei.

0: Aanstaande donderdag, 9 uur. Ook goedemorgen aan Bruns van Radio 794. Dit was Good Morning. David Carroll. Ook wel ook goedemorgen.
1: Heerde bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Top850@rtv794.nl.

0: aanstaande donderdag, 9 uur. Brunch tot 12 uur. Presentatie Jan Berends en Linda Zijlstra. Vanuit de studio. Als u denkt, nou, dat wil ik wel eens bij zijn. Gewoon naar de Villa Jacoba, hè. Deze is op verzoek van onze man uit Duitsland. Ja, meneer William. En dat is was... ja, ik had er nog nooit van gehoord. Dus Soleil nog eens een keer wat. Einen Stern, die deine namen traakt. DJ Otzi. Moi. Brengt de tijd op. Ja, kwart voor. Kan wel, hè.
1: Radio 794. Muziek en meer. Met Gerard Bouw.

1975. Een heerlijke disco-classic. People's Choice. Ook uit de school van Philly Sound. En natuurlijk op de achtergrond de Mothers, Fathers, Sisters en Brothers. Bereik ik even de tijd. Ja, ik heb er nog eentje tot de klok van 10 uur. En dat is eigenlijk een verzoekje voor Kees de Wilde. Die zegt, ik wil deze wel heel graag horen. Maar dan de mooie lange versie van de LP. Ik heb het over Relight My Fire. Uit 1980 maakte Dan Hartman een hele mooie LP. Hij kwam, begon zijn carrière bij de Edgar Winter Group en ging solo met Instant Replay. En daarna was het gebeurd met zijn mindere aandacht. Hij werd beroemd. Hier is van die mooie LP, Relight My Fire. Vertigo en Relight My Fire. We gaan een kopje koffie drinken. Zie je aan de andere kant van de klok van 8 uur weer terug. Met Mr. Gratitude. Tot straks.

0: muziek en meer. Met Gerard Bouw en Rikke de Rocket.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. 6 verdachten die meehielpen met de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hoger dan de eis van het OM. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. Het is nog onbekend waarom een brug in de A28 vanmiddag plots werd afgesloten. Rijkswaterstaat besliste dat uit voorzorg en doet nog onderzoek. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft zeker tot woensdagmiddag dicht. Het verkeer moet omrijden. Verslaggever Nicole Vever.
3: En ook voor het vrachtverkeer is het na het sluiten van de Merwedebrug weer een klap. Logistiek Nederland zegt dat 1 miljoen per dag gaat kosten. Want er gaan hier per dag 13.000 vrachtwagens over deze brug. En het zal in ieder geval dus nog 2 maanden duren.
2: Het Openbaar Ministerie begint geen strafzaak tegen een agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Beelden van het incident werden veel gedeeld op sociale media. Na een judowedstrijd in Duitsland is een judoka mishandeld. Hij kreeg klappen van zijn tegenstander en brak onder meer zijn kaak. De man zou een overwinningsgebaar hebben gemaakt waar de ander bij stond. De judobond is geschrokken van het geweld.
4: We hebben judo-werte, ja, we zijn kampsport, maar trotzdem met de Japanse achtergrond eben alles fairness. En solche argumenten staan bij ons zeer in vordergrond.
2: De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen bewolking, in het zuidoosten eerst ook wat zon, later regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendal.nl.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

0: Welkom terug bij het tweede uur muziek en meer met ondertekenaar Rickert de Rocket.
1: En met Gerard Bouw.
0: Ja, goed weekend gehad?
1: Ik heb uitzeker weekend gehad. Ik was met de jongens een weekendje in Den Bosch.
0: Den Bosch?
1: In Den Bosch, ja. Ja. Dus we zaten lekker in Brabant te zitten.
0: Oh, nog een bossenbol gehad?
1: Ik heb geen bossenbol gehad, wel een worstenbroodje.
0: Een worstenbrood, die zijn ook wel heel lekker.
1: Ja, dat moet dan, hè? Ja.
0: Ja.
1: Nee, het was lekker.
0: Ja.
1: Mooi plekje.
0: Mooi plekje. Dus.
1: Ja, we zaten op de stadscamping.
0: Stadscamping.
1: Zo'n stadscamping zo langs dat water. En daar, nou, daar kun je dan of tentjes neerzetten. En we hadden dan een huisje, een tiny house.
0: Ja.
1: Daar zaten we met z'n vier in.
0: Oh, gezellig.
1: Dat paste net.
0: Paste net. Ja, ja. Ja, ik heb een tijdje bij Van Landschop geweld waar toen. En dan moest de auto ook langs de gracht zitten en zo. En dan moest je een eindje tippelen om naar binnen te komen en zo.
1: Dus, ah, ja.
0: Ja. Ja. Nou, wel gezellig altijd.
1: Ja, was
0: ja, het is gezellig.
1: Mooi. Ja.
0: Hey, we gaan met Mr. Gratitude beginnen. Tweede LP van The Eternal Dance. Je hebt nummertje 2 gekozen.
1: Ik heb nummertje
0: 2 gekozen, ja. En dat is een hele mooie. Dat zijn er 2-in-1. Dat is Head in the Sky en Devotion. En laat het nog eens lekker live zijn.
1: Ook dat nog.
0: Ook dat nog.
1: Nou, wat goed gekozen.
0: Mr. Gratitude.

0: van de LP Eternal Dance. Een paar live uitvoeringen staan erop. Onder deze, Head in the Sky en Devotion van de LP Creditude eigenlijk. Ja.
1: Ja, ik ben blij met mijn keuze, moet ik zeggen.
0: Ja, op die LP er staan een aantal niet uitgebrachte nummers. En er staan ook een aantal live nummers op die nooit ergens opgestaan hebben. Dus er staan er nog een aantal live op. Ja. Kijken
1: of het de volgende keer weer goed kan pakken.
0: Ja, dat kan wel weer. Komt al goed. Hey, het paas, had ik het al over. Paas is geweldig, is ook weer meegekomen.
1: Jazeker. Ja. Ik moet wel zeggen dat hij begint wel heel erg... Gebruikssporen te krijgen.
0: Hij begint oud te worden.
1: Ja, hij begint oud te worden.
0: Een beetje grijs.
1: Ja, misschien moet ik een keer een nieuw paasgeweld. Gaan aanschaffen. Ja. Maar voorlopig houden we deze nog lekker. En voor het nummer wat klaar staat, gaan we terug naar 1988. En 70, want toen kwam het tweede album van Leif Garrett uit, genaamd Feel the Need. Was vrij succesvol, houden onder andere hier in Nederland in de top 40 de 13e positie. Werd geschreven door Michael Lloyd. Dit is I Was Made for Dancing.

0: Ja, dat was Leif Garrett met I Was Made for Dancing.
1: Ik heb hier een lijstje met dancing voor me uit de jaren. Ja, het heel veel, daar staat hij ook tussen. Dus ik denk, ik ga er nog eentje draaien voor dancing. Dus ik denk, ja, welke zou je daarvoor doen? 1978, heb ik hier En Vogue. De Bee Gees. Ja, DJ Bobo. Nou, dus iets later heb ik hier nog een 78. Marshall Hayne, Dancing in the City.
2: Ook leuk.
1: Ook leuk, ja, het zijn sowieso leuke. Dus... Martha Reeves en de Verdedders, dat vind ik ook nog wel leuk, hè, Marshall Reeves.
2: Nou, zullen we die dan gewoon
1: doen? Dancing in the Street is wel een oudje, maar toch wel heel erg leuk volgens mij, hoor.

0: Leave Garrett. Met I Was Made for Dancing. Dit was Martha Reeves en de Vandellas. Motown uit de beste voet. Dancing in the Street brengt de tijd op bijna 9:50.
1: Nou, moet even kijken of ik die ooit wel eens in de original heb gehad.
0: Deze.
1: Ja, deze. Ja. Ja. Ja, veel gekofferd. Checker en Wobie natuurlijk.
0: Ja, klopt.
1: Nog wel meer mensen.
0: Ja, toch wel. Ja,
1: misschien even een keertje opschrijven.
0: Ja, wie weet. Ja. Ja, gezien de graagst. Hij komt vaak voor. Ja, te weinig eigenlijk.
1: Altijd te weinig.
0: Ja, altijd te weinig.
1: Toch. Ja, met enige regelmaat. Ja, we zijn al met recht grote vriend van...
0: Ja, grote vriend van onze show dus.
1: Ja, Barry White kunnen we toch wel zo noemen. Voor het nummer wat nu klaar staat, mogen we terug naar 1979. Want toen kwam het 9e album uitgenaamd I Love to Sing the Songs I Sing. Nummer schreef hij tezamen met Ron Coleman. Dit is How Did You Know It Was Me?
2: Herinnert u zich deze nog?

0: Uit 1979 was dat How Did You Know It Was Me, Barry White.
1: 1981 gingen we naar Ahoy toe. We gingen toen voor deze band.
2: Say oops upside your head, say oops upside your head. Say oops upside.
1: De Gap Band.
2: Say oops upside your head.
1: En daar weet je wie daar in het voorprogramma speelde? Deze niet, dan moet ik deze aan hebben. En Ferry Waard was erbij. En toen was het gebeurd met die... dat ze onbekend in het voorprogramma stonden. Ja, bro, en peoples. Dit is gewoon een single-uitvoering. Van Don't Stop the Music. Right on.

0: Zoals gezegd, ze traden op in het voorprogramma van de Gap Band. De stalende show. Hoor. Ja, bro and people, don't stop the music. Dat doen we sowieso niet live tot de klok van 10 uur. Eerst tot 9 uur muziek en meer. En daarna Rickard the Rocket met een nieuwe cd.
1: Ja, dat heb je heel goed gezien.
0: Ja, want die heb ik nog nooit in mijn handen gehad, deze. Nee, dus, nee.

0: Inderdaad, dat de eerste keer.
1: Ja.
0: Ja, ik was natuurlijk die jonge dame die is zwanger. Dus we mochten eventjes gaan shoppen bij een kringloopwinkel in Deventer waren we. En ik dacht, nou, laat haar maar lekker kijken of dat er iets is voor de kleine. Dan ga ik naar de muziekafdeling en daar haalde ik dit albumpje tevoorschijn. Het was het vierde album van Wet Wet Wet uit 1995, genaamd Picture This. De groep rond de zanger Marty Pello. Had een aantal behoorlijk leuke hits en dit is de een van Somewhere, Somehow.

0: uit 1995 was dat Wet Wet Wet met Somewhere Somehow.
1: Muziek en meer met Gerard Bouw en Rikke de Rocket.
2: Ze hadden de tempo erin gooien. Kijken naar de tijd. Ja. Over een dik half uur gaat jouw gitaarhero komen. Wat heb je in de aanbieding voor vanavond?
0: Ja, zeker. We gaan richting Frankrijk. Maar gelukkig dit keer niet zo'n hele moeilijke Franse namen. Want de band heet Elsest.
2: Oh, kijk. Dat scheelt. Ik ken zeg maar nog niks, maar dan laat me gewoon weer verrassen.
0: Ja, laat je maar verrassen. We hoeven niet zo heel erg ver terug. Nummer komt uit 2019. Voor ons doen vrij recent.
2: Ja, voor ons doen wel, ja.
0: Ja, en als we die hebben gehad, dan heb ik een top 3 liedjes met kinderen in de titel. En ik heb het gehouden bij Kids.
2: Bij Kids.
0: Denk, ja, misschien kunnen we wel ooit nog een keer Children doen. Maar
2: ja, dat kan altijd.
0: Voor nu
2: wel.
0: Was Kids was al heel veel keus.
2: Heel veel, ja.
0: Dus die heb ik gelaten. En ik denk zelfs dat ik er eentje in de top 3 heb staan die jij misschien ook wel hebt. Ik moet zeggen, ik kan het niet zien.
2: Nee, denk je niet? Nee, denk ik niet.
0: Geen bepaalde vogel?
2: Nee.
0: Oké, dat is leuk.
2: Nee.
0: Dan kun je daarop verheugen bij mij.
2: Ja,
0: als we de top 3 hebben gehad, gaan we naar die original eentje die misschien wel verbazing wekken voor sommigen. Maar Ram Jam Black Betty, een grote hit uit 1977. Maar dat nummer is veel ouder. Sterker nog, het is een beetje de vraag waar die precies vandaan komt. Dus kunnen we een beetje... Ja, creatief mee zijn, hè, met die original. First Time Charm, ook wel een hele leuke. Gaan we naar 2009, naar de allereerste van Carol Emerald. De two-hit wonder is dit keer Something Happens. Parachute was een grote hit in 1990. Wij gaan proberen ons nog een tweede hit te geven. En we eindigen met nieuwe muziek. Onder andere het nieuwe van Blue Medusa. Dat is het project van Alyssa White Kloots, die we kennen als zangeres van... Hoe heet dat? Arch Enemy. Die hebben weer een nieuw nummer uitgebracht.
2: En nieuwe muziek?
0: Nou, dat is een van de nieuwe muziek.
2: Ja. Oh, oké. Okay.
0: Ja, dus.
2: En nou, omdat je het zegt
0: en
2: van...
0: veel meer natuurlijk.
2: Veel meer, ja. Omdat je het zegt van, nou, we gaan Children wel een keer over. Dan sla ik deze even over.
0: Crosby, Stills,
2: Ness en Young.
0: Ja.
2: Dus dan slaan we die over. Dan doen we die wel een keer als Children voorbij komen.
0: Ja.
2: Ja?
0: Ja.
2: Het is wel mooi.
0: Dat kunnen we ook meteen volgende week doen.
2: Nou, daar ben ik er niet. Dan vind ik het zonde.
0: Oh, ja, dat is zonde.
2: Hey, ik heb er nu eentje. Die hoort ook eigenlijk bij jouw lijstje, Thijs. De original. Ik was op zoek en ik denk, nou weet je, ik ga in het Frans zoeken. Jij bent met je Franse top. Toevallig heb ik deze ook te krijgen. Yves Dutheil. Un enfant. Of al kinderen krijgen eigenlijk.
0: Ja.
2: Nou, je moet heel diep in je geheugen horen als je zegt van dit is het origineel.
0: Ja. Ik ben aan het luisteren, maar...

0: hij een beetje wazig, kan je niet...
1: Ja.
0: Hij is van deze.
1: Ah ja.
0: Benny Nijman.
1: Benny Nijman.

0: We gaan deze lekker draaien.
1: Ja, heel goed. Pour lui donner la confiance en son pas, prendre un enfant.

0: prendre.
1: Straks na de klok van 9 uur. Hoort u kids. Alleen maar kids.
2: Heel veel kids.
1: Heel veel kids. Dit was uit Frankrijk. Yves Dutheil en Prendre du Enfant. Ja, en dat was dan natuurlijk de original. Die misschien wel een keer weer voorbij hoort komen over een tijdje, denk ik. Hé, hey, ja, ja, die gaan we weer eens een keer draaien.
2: Ja,
1: Ode aan Maastricht van Benny Nijman uit 1979 van die LP Gouden Regen.
2: Ja, we krijgen weer veel inspiratie.
1: Ja, dat is zo. Als je iets bezig bent, dan denk je, ja, hij heeft het zelf geschreven en dan blijkt er denk je een, ja.
2: Maar dat is ook altijd wat ik zo leuk vind.
1: Ja, ja. Muziek en denk je, goh, waar komt dat eigenlijk vandaan? En dan denk je, hey, jaren geleden is het weer voorbij gekomen. Dus ja. Zoals het van de week was weer naar 192 te kijken, dan komt het Waterloopplein voorbij. En dan krijg je de Fransen, dan denk ik, ja. Ja. Hoe simpel kan het wezen eigenlijk?
2: Ja, maar ja, goed, weet je hoeft niet iedere keer het wiel opnieuw uit te vinden.
1: Nee, daarom dus. Als ze daar toestemming voor geven. Zelfs met Ramses Shaffy en zo. Die hebben ook een Duitse versie. Engels of Franse versie ervan en zo. Dus,
2: ja.
1: Als je daar toestemming van krijgt van de schrijver. Dan denk je, ja, waarom niet?
2: Moet je het zeker doen.
1: Dus, je bent heel druk geweest.
2: Nou, dat valt ook wel mee.
1: Had je nog wel tijd ervoor?
2: Daar moet je een beetje tijd voor maken. Ja.
1: Ik hoor dat er binnenkort ook wel weer een platenbeurs ergens in de buurt hier is. Dus, is het in Apeldoorn, in Zwolle of zo weer? Of zo?
2: Ja, dat weet ik niet.
1: Ja, ik weet het niet. Dus, ja. Daar moet je ook eigenlijk tijd voor maken. Maar daar gun ik me nou geen tijd voor eigenlijk. Dan wil ik eigenlijk weer dan zo naartoe lopen. Maar ja, dat heb je. Niet iedereen heeft dezelfde muziek. Dus dan moet je eerst overal doorheen snuffen. Net zoals mijn boeken. Kijk, daar gun ik me de tijd niet voor.
2: Dus, staat daar bij die kraampjes in, tussen al die platen en al die steentjes en weet ik veel wat. En dan moet je ook nog een beetje geluk hebben.
1: Dan moet je geluk hebben, denk ik. Dus, goed. Maar je hebt ook geluk gehad met deze.
2: Nou, soms heb je wel eens geluk. Ja, nou, ik vind dit wel leuk. Ik heb het vierde album van Ilse Lange hier bij me, Clean Up. Kwam uit in 2003 en was een behoorlijk succesvol album. Stond 5 weken op nummer 1 in onze Nederlandse album Top 100. En dat is... misschien ergens ook wel een klein beetje apart. Want de singles die ze uitbrachten van dit album... die waren eigenlijk helemaal niet zo heel erg succesvol. Maar het gehele album zelf dus wel. Verkocht hartstikke goed. Een nummer wat ik klaar heb staan... dat schreef zij tezamen met Mr. Blue Miller. Dit is New Beginning, Ilse de Lange.

0: ze vlogen naar Amerika om dit album op te nemen. Ilse de Lange met het nummer New Beginning.
1: Even kijken. Zo, volgend jaar komt ze Tilburg. 3 april, 10 april in Martini Plaza in Groningen. En 24e in Avans Live. Dus, hey, ik zie dat we straks de trams missen. Een tweede, derde uur. Zie je dat?
0: Is dat zo?
1: Hold Back Tonight.
0: Och, wat
1: god. Dan gaan wij hem toch draaien.
0: Ja, dan doen wij dat. Hebben we een oplossing voor.
1: 1975. Van LP, de Legendary Sing Album. Hier zijn de trams. En Hold Back Tonight.

0: 1975. The Legendary Sing Album. Komt ook regelmatig voorbij hier, die mooie LP.
1: Gelukkig wel.
0: Trams, ja. Eigenlijk staat hij, als ik hem hier kijk, 8:50 zou die komen. Maar ja, dan is het gewoon de top 3 die dan voorbij komt. Afgelopen zaterdag was ik, mijn kleinkinderen waren er. Dus ik had netjes tijd om naar 192 TV te kijken. En dan wordt er na 4 uur, wordt daar een top 40 uit een jaar genomen. Van zoveel jaar geleden.
1: Ja.
0: Nou, ik kijk hem. De top 5 werd eruit. En ik denk, nou, dat is een leuke top 5. De Stones, Uriah Heep, dat ging maar zo door. En daar stond dan nummertje 1, Fleetwood Mac op, met Albatross. En heel veel. Kijk ik nu hier zo op diezelfde lijst, is dat een hele andere top 40. Ja,
1: huh?
0: Kijk, dit is...
1: Dat is
0: ja, dat was toen... dit is van 22 september. En als ik dan naar kijk, eigenlijk was het dan vorige week... zou het dan 3 september geweest zijn, dus 1 september. Daar staat Rote Roze van Freddie Brick staat op 1.
1: Ja, dat is wel iets anders dan.
0: Dat is heel wat anders. En wanneer
1: niet bekend.
0: Dus ja, dat komt dan hier. Die gaat dan wel door. En hier staat dan in één keer. Hij zakt van 2 naar 6. Dus dan denk ik. Ik weet niet welke top 40 ze hebben daar gehad hebben. Dan. Dus, maar dat is niet de top 40 die. Die wij hier voor ogen hebben. Dus dat kijk dit is,
1: Nee, ik zie het.
0: Ik zie het. Ja, nee. Albatross die heeft.
1: Ja, doe dat prima, maar niet bovenaan.
0: Niet aan bovenaan. Dus, nee. Ja. Maar ja, daar kwam ook Angie voorbij.
1: Ja, ook ja, mooi.
0: Heel mooi. Ja, maar het was een live uitvoering daarvan. Dus dat liet het wel mooi zien. Over de Stones gesproken.
1: En over live uitvoeringen gesproken.
0: Ja.
1: Ik heb ook een stukje live muziek van de Stones meegenomen. Het nummer stond origineel op het prachtige 9e album Sticky Fingers uit 1971. En het nummer staat op naam van het schrijversduo Jagger & Richards. Al heeft Richards bij dit nummer niet zo bijster veel gedaan. Was vooral Mick Jagger die het schreef. Was enorm succesvol. Houden de eerste plek onder andere hier in Nederland. Maar ook in bijvoorbeeld Canada en Amerika. Dit is een live versie opgenomen tijdens de Steel Wheels Urban Jungle World Tour in 1990. In Stadio delle Alpi in Turijn, Italië zit Brown Sugar.

0: We see you. Yeah.
1: Yeah. Woo. Ja, staan hem.
2: Gaat hij gewoon nog even door. Hè?
1: Mr. Mick Jagger met de Rolling Stones live van Sid Brown Sugar.
3: Kijk naar de tijd. Ja, het is... Even het knopje drukken.
1: Als hij het doet.
3: Als hij het doet.
1: Of als hij het niet doet.
3: Als hij het niet doet. Hij heeft er helemaal geen zin erin. Dan kun je het nog zo zeggen.
1: Ook al niet.
3: Ook al niet.
1: Nou, is er helemaal klaar mee.
3: Is er helemaal klaar mee.
4: 794. Radio 794.
1: Oké.
3: Okay. Ja, ja. Ja. Maar goed dat we even uitgeprobeerd hebben voor zometeen. Ja. Dit was Muziek en Meer voor maandag 7 september. Volgende week zit hier de hele avond Rickert de Rockert.
1: Jazeker.
3: Ja, ik heb een feestje in Utrecht. Dus een collega bestaat 25 jaar bij die banken. Dus ja, dan moet ik even gezicht laten zien. Want ik werk er al 14 jaar mee. Dus dan,
1: Nou, ook hartstikke gezellig.
3: Oh, ook gezellig.
1: Ja,
3: natuurlijk. Ik zie hier de playlist voor na de klok van 9 uur. Ja, die vogel die had ik wel op mijn lijntje staan. Maar
1: ja, dat dacht ik al wel, ja.
3: Die komt hier ook wel weer voorbij. Ja, dus,
1: even geduld.
3: En als u straks denkt, welke vogel? Nou, gewoon blijven luisteren. Na de klok van 9 uur gaat Rickert voorbij. Dat is een hele mooie. Hey, Rickert, straks veel plezier.
1: Ja, dankjewel. Gaat goed komen.
3: Ook volgende week. En we spreken elkaar de 21ste weer.
1: Ja.
3: The night we remember. Hè? The 21st of September.
1: 21st.
3: Tot ziens.
1: Jojo.
4: Muziek en meer met Gerard Bouw en Rickert de Rocket. In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond die pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen van zand en grind was eerder al geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. De A28 blijft dicht tot het herstelwerk af is. De Britse autoriteiten zijn een onderzoek begonnen naar deelnemers aan een anti-immigratieprotest vannacht in Portsmouth. Honderden demonstranten kwamen bij elkaar in de Britse kustplaats. U hoort correspondent Fleur Lansbach.
6: Deze demonstratie was best wel agressief, dus het waren gemaskerde mannen die de weg gingen blokkeren. Daarbij raakten ook politieagenten gewond en zijn er politieauto's beschadigd.
5: De demonstranten probeerden te voorkomen dat migranten naar een opvangcentrum werden gebracht. In Nepal is een dag van nationale rouw gehouden voor de slachtoffers van de grote overstroming van 2 weken geleden. Vlaggen hingen half stok en er zijn kaarsjes aangestoken. Bij de ramp vielen zeker 1300 doden en er zijn nog zo'n 5000 mensen vermist. In de Servische hoofdstad Belgrado hebben duizenden mensen de uitvaart bijgewoond van de veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Veel Serviërs zien Mladic als een held. Volgens de regering was het geen staatsbegrafenis. Correspondent Thijs Kettenis zag toch een groot eerbetoon.
7: Die werd geleid door de patriarch van de Servisch-Orthodoxe Kerk. Dat is de hoogste geestelijke van het land. Nou, dat is natuurlijk enorm eervol. En vervolgens werd hij begeleid door militairen in de kist naar zijn graf gebracht.
5: Dan het weer. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen eerst bewolking, in het zuidoosten wat zon, later vanuit het westen regen. Daarvoor wordt het maximaal 24 graden. Tijdens de regen 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
0: Op zaterdag 19 september aanstaande tussen 10 en 5 live bij RTV 794 Truckersdag 2026.
2: Lustrie

0: is maandagavond muziekavond met Ricket de Rocket Radio.
1: Een hele goede avond op deze maandagavond 7 september, iets na de klok van 9 uur. En dat betekent dat het weer tijd is voor Ricket Rocket Radio hier op Radio 794. We zitten weer propvol met alle vaste items en dus gaan we lekker snel van start met de nieuwste Guitar Hero.
2: Dit is de Guitar Hero op Radio 794.
1: En dit keer staat LCS met Protection.

0: Ja, toch wel een heerlijk begin. Dit was Alcest met Protection. Nummer uit 2019 van het zesde album Spiritual Instinct van het Franse band. Wat bestaat uit het duo Winterhalter en Niche. Want dat is de artiestennaam van gitarist Stefan Paul, de gitaarhero van deze week. Ja, wat hebben we nog meer in Rickert Rocket Radio zitten? Nou, we zitten prop en prop vol. Met onder andere een nieuwe top 3 liedjes met kinderen in de titel. En dan specifiek de vertaling Kids. Want daar waren er zoveel van dat ik dacht, ik doe alleen de Kids. Dan misschien doen we de Children nog een andere keer. Want daar waren ook heel wat keuzes in. Dus zometeen een top 3 met Kids in de titel. Daarna gaan we verder met The Original. Ran Jam Black Betty is al een klassieker, maar het nummer is daadwerkelijk nog veel en veel ouder. Bij de First Time's Charm gaan we kijken wat de allereerste was van Carol Emerald. Bij de Two Hit Wonder proberen we Something Happens nog een tweede hit te geven naast hun heerlijke hit uit 1990, Parachute. En we eindigen met nieuwe muziek, onder andere een nieuwe van Blue Medusa. Dat is het project van Alyssa White Klutz. Die hebben een nieuw nummer uitgebracht die weer ontzettend lekker klinkt. Maar eerst gaan we nu snel door met de nieuwste top 3.
1: De top 3 van Rickert de Rocket op Radio 794.
0: Ja, veel nummers met Kids in de titel. En voor het eerste nummer gaan we terug naar 1983. Toen kwam het tweede album You Can't Stop Rock and Roll uit van Twisted Sister. De groep rond zanger Dee Snider. Hij schreef ook het nummer wat nu klaarstaat. Dit is The Kids Are Back.

Ja, een heerlijk stevig begin met Twisted Sister, The Kids Are Back. Zijn we aangekomen bij de nummer 2 van de top 3 van deze week. En die komt uit 2008 van het 8e album Rise and Fall, Rage and Grace. Dat is het 8e album van The Offspring, de groep rond de zanger Dexter Holland. En ook bij dit nummer schreef de zanger het nummer. Dit is You're Gonna Go Far, Kid.

Ja, heerlijk. Die Offspring met You're Gonna Go Far Kid uit 2008. Maar dat is niet de nummer 1 geworden van deze week. Dat is ja toch wel het vogeltje. Daarvoor gaan we terug naar 1976. Naar het vijfde album Hotel California van de Eagles. Een zeer succesvol nummer. Hadden de 9e positie in de Nederlandse top 40. Werd geproduceerd door Bill Siminski. Dit is New Kid in Town, de Eagles.

0: De Eagles, de nummer 1 van deze week met New Kid in Town. Volgende week hebben we weer een nieuwe top 3 en ik zat eventjes te denken wat we zullen gaan doen. En ik heb eventjes gespiekt. Volgens mij hebben we nog geen vuur gehad in de top 3. Dus ik ga liedjes doen met Fire in de titel. Dus volgende week een nieuwe top 3 liedjes met Fire in de titel.
1: Het is maandagavond, muziekavond. Met Rikke de Rocket. Op Radio 794.
0: Ja, we gaan door met The Original. En dit keer is dat toch wel een klassiekertje, mag ik wel zeggen. In 1977 kwam het zelfbenoemde debuutalbum uit van Ram Jam. Daarop staat ook meteen hun allergrootste hit. Hadden de vierde positie in de Nederlandse top 40. Dit is Black Betty, Ram Jam.

Ja, heerlijk klassiekertje hoor. Van het debuutalbum van Ram Jam was dat Black Betty. Maar dit nummer uit 1977 was dus niet het origineel. Wat is dan wel het origineel? Ja, daar ja, komen we niet echt heel erg achter. Want het is een oud-Amerikaans bluegrass volksnummer. Degene die er als allereerste seks mee had was Led Belly. Die kennen we ook van onder andere In the Pines, Where the Sun Don't Ever Shine, Where Did You Sleep Last Night. Werd daarna nog zeer succesvol gecoverd door Nirvana. En hij zong dit nummer ook. Sterker nog, hij is zelfs de officiële schrijver. Dat heeft hij heel erg slim gedaan. Hij bracht het nummer uit in 1939. Maar een aantal jaren daarvoor, in 1933, was er een opname in de gevangenis door twee mannen die zichzelf Iron Head noemden. Iron Head. Ja, Iron Head en Clear Rock. En die brachten het nummer dus als allereerste uit. De allereerste opname in 1933. Heerlijk oud, lekker gekraak. De original van Black Betty.

0: Ja, dat was allereerst die het opname. James Ironhead Baker samen met een man die zichzelf Clear Rock noemde. En de versie van Led Belly klinkt dan weer zo.
1: Bam a lamb, jump sturdy black bitty. Bam a lamb, jump sturdy black bitty. Bam a lamb, oh black bitty. Bam a lamb, oh black bitty. Bam a lamb, looky on a black bitty. Bam a lamb, looky on a black bitty. Bam a lamb, turn around black bitty. Bam a lamb.

0: Bama Lama, little thing went crazy. Bama Lama, all Black Betty. Bama Lama, all Black Betty. Bama Lama, jump steady, Black Betty. Bama Lama, jump steady, Black Betty. Bama Lama, look at yonder Black Betty. Bama Lama, look at yonder Black Betty. Bama Lama, all Black Betty. Bama Lama, all Black Betty. Bama Lama, little thing went blind. Bama Lama, little thing went blind. Bama Lama said it wasn't none of mine. Bama Lama said it wasn't none of mine. Bama Lama, what about it, Black Betty? Bama Lama, what about it, Black Betty? Bama Lama, all Black Betty. Bama Lama, all Black Betty. Bama Lama, look at yonder Black Betty. Bama Lama, jump steady, Black Betty. Bama Lama, run yonder Black Betty. Bama Lama, turn around, Black Betty. Bama Lama, eh, Black Betty. Bama Lama, eh, Black Betty. Bama Lama, look at yonder Black Betty. Bama Lama, run around, Black Betty. Bama Lama, jump down, Black Betty. Bama Lama, turn around, Black Betty. Bama Lama, eh, Black Betty. Bama Lama, eh, Black Betty. Bama Lama.
1: Ja, die nummers waren zo kort. Ik denk, die kan ik wel allebei doen. Dat was de versie van Lead Belly van Black Betty. De original van Iron Head en Clear Rock uit 1933. En de versie die we het beste kennen was van Ram Jam uit 1977. Kijk ik naar de tijd, zie ik dat het 3 minuten over half is. En we zijn dus heerlijk op tijd voor de First Time's Charm.
2: Radio 794. Rickert de Rocket.
1: Ja, en dit keer staat de allereerste van Caro Emerald. Daarvoor gaan we terug naar 2009. Het was de eerste single van hun debuutalbum genaamd Deleted Scenes from the Cutting Room Floor. En het was ook de eerste single die ze maakten. De eerste demo die ze uitbrachten in 2007. Het was meteen een behoorlijk groot succes. Dit is Back It Up, Caro Emerald.

0: dat was de allereerste van Caro Emerald, Back It Up. Debut uit 2007. En tevens de eerste single uit 2009 van Caroline Esmeralda van der Leeuw. Zoals dat de zangeres daadwerkelijk heette. Later zou ze nog muziek uitbrengen onder de artiestennaam The Jordan. En inmiddels is dat weer terug naar simpelweg Caro. Maar dit was de allereerste onder de naam Caro Emerald, Back It Up.
1: De Rocket Radio.
0: De Two Hit Wonder is wel een hele leuke, al zeg ik het zelf. We gaan terug naar 1990, naar het tweede album Stuck Together With God's Glue van Something Happens, de Ierse band. Had enorm veel succes met dit nummer, houden onder andere de 23e positie in onze Nederlandse top 40. En we kennen hem allemaal nog wel, dit is Parachute.

took your parachute. Ja, de grote hit van Something Happens was dat. Parachute uit 1990. Maar dat is zeker niet de enige muziek die de groep bestaande uit zanger Tom Dunnell, gitarist Ray Harmon, bassist Alan Byrne en drummer Eamon Ryan hebben gemaakt. In 1988 kwam bijvoorbeeld hun debuutalbum uit, genaamd Been There, Seen That, Done That. En daarop staat wat mij betreft hun tweede hit. Dit is Something Happens met Beach.

0: Ook wel een heel lekker nummer hoor. Deze tweede hit wat mij betreft voor Something Happens Beach. Naast hun grote hit uit 1990, Parachute. Kijk ik naar de tijd, zie ik dan net kwart voor is geweest. En jawel, jawel, jawel. Het is tijd voor een nieuwe muziek.
1: New music by Ricket Rocket Radio.
0: En we beginnen lekker met Blue Medusa. Dat is het projectje van Alyssa White-Klutz, die we vooral kennen als zangeres van Arch Enemy. Tegenwoordig ook van Dragon Force. Voor het nieuwste nummer wat zij hebben uitgebracht, zingt zij niet alleen. Ze krijgt hulp van Beatrice Mirano. Dit is Crocodile, Blue Medusa.
2: Adopt the little crocodile, improve her shining tail, and pour the waters of the Nile on every golden scale. How cheerfully she seems to grin, how neatly spreads her claws, and welcomes little fishes in with gently

dat was Crocodile, de nieuwste van Blue Medusa. De groep rond zangeres Alyssa White-Kloes. Gaan we snel door met de volgende. En dat is een nummer van Saxon. Ja, het wordt een grote jaar voor de groep. Om 22 januari volgend jaar verschijnt hun 25ste album. Titelsong van het album hebben ze alvast gedropt. Dit is Gods of Thunder, Saxon.

Ja, titelsong van hun nieuwe album Gods of Thunder van Saxon. Wat uit gaat komen op 22 januari 2027. Gaan we snel door met het laatste nummer van deze avond. Dat betekent dat ik vast afscheid ga nemen van u allemaal niet getreurd. Volgende week zijn we er gewoon weer. Sterker nog, dat ben ik extra lang. Neem ik ook het programma Muziek en meer over van Gerard Bouw. Voor nu laat ik u achter met de nieuwste van Accept. Die hebben Losers and Winners opnieuw uitgebracht. De ere van het album wat gaat komen ter ere van het 50-jarig jubileum van de groep Teutonic Titans 1976-2026 is dit Accept, Losers and Winners. Nog een fijne avond en tot volgende week!

0: Rick Rocket Radio.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname afgespeeld van een telefoongesprek. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. En zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. 6 verdachten die meehielpen aan de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hij is hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. De veiligheid van de Hardenbergerbrug in de A28 is niet te garanderen, dat zegt Rijkswaterstaat. De brug bij Nijkerk blijft dicht tot die hersteld is. Verkeer moet omrijden en dat veroorzaakt extra kosten voor transportbedrijven, zegt Transport en Logistiek Nederland.
3: Het zijn 13.000 vrachtauto's, die moeten gemiddeld een uur wachten op omrijden. Een vrachtauto kost 80 euro per uur, dus reken maar uit, dat is ongeveer 1 miljoen kosten per dag die we krijgen.
2: Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. De A28 blijft dicht tot de brug gerepareerd is. Het OM begint geen strafzaak tegen de agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht, omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Dan het weer, steeds meer bewolking. Vannacht is het ongeveer 17 graden. Morgen in het zuidoosten is nog wat zon. In de rest van het land bewolkt. In de middag gaat het regenen en dan is het ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: SimfoCity.
1: Goedenavond, leuk dat je luistert naar weer een nieuwe uitzending SimfoCity. We hebben weer hartstikke mooie progressieve rock en symfonische rock voor je verzameld. En met Arthur Hagenburg achter de knoppen moet het ongetwijfeld weer een fantastische uitzending worden. Aan de playlist zal het in elk geval niet liggen, want we hebben hartstikke mooi nieuw werk verzameld van diverse artiesten. We gaan er zo al eentje draaien. Arthur heeft weer in de platenkast zitten snuffelen om een hele mooie verborgen progparel op te diepen. En nou ja, ook in het tweede uur is er nog genoeg om van te smullen. Maar laten we eventjes blijven waar we zijn, namelijk aan het begin van de uitzending. En we openden met The Flower Kings. Roy Nestold en consorten brachten in 2013 het album Desolation Rose uit. Daar is ook een bonusdisc van uitgekomen. En daar kwam het nummer dat je hoorde vandaan, The Wailing Wall. Altijd riskant om met een instrumentaal nummer te openen misschien. Maar deze was wel heel erg mooi. En de gitaar die je op het einde hoort, dat is natuurlijk iets waar elke progressieve rockfan van zal smullen. Mono dan. Heeft hun nieuwe album Snowdrop uitgebracht. Deze Japanse band heeft, volgens mij 2 jaar geleden was dat, inderdaad in 2024, Oath uitgebracht. Een album dat ook volledig instrumentaal was, maar nou ja, waar je duidelijk het thema rouw in kon horen. En eigenlijk gaat Snowdrop een beetje op dezelfde voet verder. Wel iets lichter qua muzikale thema's, maar het is in alles eigenlijk een voortzetting van de stijl die we op Oath konden horen. Nou, daar is niks mis mee, want het was een hartstikke goed album. We hebben ook al 2 singles van het album Snowdrop die eerder waren vrijgekomen gedraaid. Maar nu het album echt uit is, vinden we het ook wel tijd worden om het titelnummer eens een keer te gaan draaien. Dus daar kun je hier bij SimfoCity van gaan genieten. Snowdrop van Mono. Thank you.

0: Mono, Snowdrop van hun nieuwe gelijknamige album. Ze komen naar Tivoli Vredenburg ook. Dit keer niet naar de grote zaal, maar één zaaltje kleiner. In november uit mijn hoofd, of oktober. Ik zal de exacte datum er nog eventjes bij pakken zo dadelijk. Die krijg je nog van me te horen. Maar ik zag Arthur net zijn beentjes nog net uit de platenkast steken. Hij is inmiddels terug. Hij houdt weer een platenhoes omhoog. Nou, laten we maar snel gaan luisteren naar wat hij te melden heeft.
1: Geborgen progparels uit de jaren 70. In deze serie besteden we aandacht aan bijzondere progrockalbums uit de jaren 70 die wat minder bekend zijn geworden of in vergetelheid zijn geraakt. Henk Tuin en Lenne Huisman hebben er een flink aantal beschreven in hun boeken die wij als leidraad gebruiken voor deze serie. Wanneer je kijkt naar de lijst van Henk Tuin en Lenne Huisman, dan zie je opvallend veel bands uit Italië en Engeland. En inderdaad, gebeurde daar veel op proggebied. Vandaag weer een band uit Italië. We schrijven 1972. Er waren verschillende festivals waarbij Alpha Towers geprogrammeerd stond. En hun optredens werden erg gewaardeerd. Dat ontging Vittorio Di Scalzi, de zanger van de New Trolls, niet. En die stapte op de band af en bood hun een contract aan om een LP op te nemen in zijn nieuwe studio. Daar gingen ze op in en dat leidde tot de parel die ik vandaag onder de aandacht wil brengen. Blijkbaar was het moeilijk om het eens te worden over een naam voor dit nieuwe album. En uiteindelijk werd het gewoon Alpha Taurus genoemd. Dus gelijk aan de bandnaam. Die kwam op 1 januari 1973 op de markt. Het bevat afwisselende prog, waarbij de toetsen van Pietro Pellegrini de show stelen. Maar ook zanger Michele Bravaro valt op. Lichte en stevige stukken worden mooi afgewisseld met hier en daar blues- en jazz-invloeden. Boeiende, pakkende en krachtige melodieën. Het vakmanschap van de muzikanten staat buiten kijf. En de opnamekwaliteit is ook geweldig, vooral op de cd-versie die in 1995 werd uitgegeven. Progwereld beschreef ze als volgt. Alpha Taurus is een schoolvoorbeeld van wat Italiaanse prog in de beginjaren 70 voorstelde. Een stijl bevlogen muzikanten op zoek naar nieuwe muziek, zwaar beïnvloed door de muziek met name uit het Verenigd Koninkrijk, maar met een sterk eigen stempel. Tijd om er wat van te gaan draaien. Track 4, Lamentevola.

0: Lamento Fola van Alpha Taurus van hun gelijknamige debuutalbum uit 1973. De albumhoes valt op. Een vredesduif. Compleet met olijftakje in zijn bek, maar met open bomluiken in zijn buik waar een reeks bommen uitvallen. De link met de muziek heb ik zo snel niet kunnen ontdekken, want ik versta geen Italiaans. De band is na het op de markt komen van het debuutalbum nog de studio in geweest, maar viel toen uit elkaar. De niet afgeronde opnames werden 20 jaar later, in 1992, alsnog uitgegeven onder de naam Dietro l'Uragano. Door het ontbreken van zang en de matige geluidskwaliteit is dit album niet echt interessant. Maar wat wel interessant is, dat nog weer 20 jaar later het officiële tweede studioalbum Atto Secondo op de markt kwam. Drie leden van de oorspronkelijke band waren weer aan de slag gegaan en hebben de niet afgeronde opname van vroeger opgepoetst en daar twee nieuwe nummers aan toegevoegd. Dit album is wel interessant en wordt zelfs hoog gewaardeerd. Dat was weer genieten. Ik ga op zoek naar nog een pareltje voor de volgende keer.
1: Ja, blijven zoeken, Arthur, want elke keer is het wederom genieten, inderdaad. Alpha Taurus, 1973, verborgen. Ja, het is ook een beetje willekeurig of je van een band weer iets hoort of niet, hè? Soms dan vestigt een band zich met een ontzettend goed debuutalbum, net dus als Alpha Taurus, en dan hoor je er nooit meer iets van. Soms dan hebben ze een hartstikke goed debuutalbum en dan blijkt alles wat erop volgt het er niet aan te kunnen tippen. En soms blijkt alles wat erop volgt of hetzelfde niveau of zelfs nog hoger te halen. En dat is wel wat er met Airbag gebeurde. Hun eerste album, Identity, werd in de pers heel erg warm onthaald. Hoog Pink Floyd gehaald natuurlijk, maar ja, dat hoeft helemaal niet erg te zijn. En dan is het altijd de vraag, ja, waar komen ze dan de tweede keer mee? Björn Ries die heeft de gitaar opgepakt en die heeft gedacht, nou, dit kunnen we best nog een keertje doen. En dan overtroeven we het gewoon. Nou, dat hebben ze gedaan met All Rights Removed en uiteraard ook.

Ook met alles wat daarna nog kwam. We kennen het geluid inmiddels. In 2011 was dat nog relatief nieuw. Hè? Toen was Björn Ries nog een jonkie. Toen wisten we nog niet wat hij in zijn mars had. En dat heeft hij op All Rights Removed zeker laten horen. We gaan een mooie epic draaien van dit album. Dat is de track Homesick.

Ja, dat is zo'n nummer dat je denkt, wanneer kun je het nou beëindigen? Hè? Het gaat zo heerlijk dromerig door. Nou ja, de band wist het blijkbaar ook niet, anders hadden ze geen fade-out gekozen. Maar het is niettemin een prachtig nummer. Homesick van Airbag. Een album All Rights Removed uit 2011. Ja, geef Björn Ries de kans en hij gaat eeuwig door. De band zal hebben gezegd, nou jongens, 17 minuten moet ook een keer genoeg zijn. En na dat dromerige einde is het misschien tijd om weer eventjes wakker te worden. En dat doen we met een gezelschap uit de Verenigde Staten. Daar maken ze in het algemeen wat stevigere prog. En dat is met OK Goodnight niet anders. Ja, formeel noemen ze zichzelf een prog metal band. Maar dat doet ze toch een beetje tekort. Want er zitten ongelooflijk veel tegendraadse ritmes in. Onregelmatige maatsoorten. Ik vind eerder dat ze onder de stevigere prog gerekend mogen worden. En dat doen we dan ook. En sowieso zijn we niet vies van het wat stevigere werk bij SymphoCity. Dat draaien we ook heel erg graag. We gaan van hun nieuwe album Stop Go 2 van de progressievere nummers draaien. Laten we het dan zo zeggen. Top of the Bottom, dat is absoluut een juweeltje als je houdt van stuwende ritmes. En bijzonder gitaar, baswerk en natuurlijk ook tegendraadse maatsoorten en dergelijke. En vervolgens hoor je nog The Show van OK Goodnight.

Casey Lee Williams hoor je op de zang. En die kan zeker een stem opzetten van Okay, Good Night, is zij de zangeres. En je hoorde Top of the Bottom en The Show van hun nieuwe cd Stop Go. We zijn aan het einde gekomen van dit uur Symfo City. Volgend uur zijn we er weer en hebben we onder andere de niet zo verborgen progparel voor je. Die komt van Genesis deze keer. Dus heel veel reden om lekker te blijven luisteren naar Symfo City. Maar voordat we het nieuws gaan horen, hoor je eerst Citizen Kane, Step in the Back van hun debuutalbum Serpents in Camouflage uit 1992.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk kan pas weer open als hij gerepareerd is. Volgens Rijkswaterstaat is de veiligheid niet meer te garanderen, nu zand en grind rond de pijler sneller is weggespoeld dan gedacht. De snelweg blijft voorlopig dicht. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk kunnen nog niet zeggen wanneer de brug gerepareerd wordt. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In het programma Opsporing Verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. De Eiffeltoren in Parijs was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Het is niet bekend of de toren morgen weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak in het stadion. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17 vannacht. En ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt. En in de middag volgt dan regen. Voor de buien uit is het nog een graad of 20. Maar in de regen kan het afkoelen tot een graad of 16. Dit was het NOS-journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?
3: Op zaterdag 19 september aanstaande tussen 10 en 5 live bij RTV 794. Truckersdag 2026.
4: Lustrie?

0: SymfoCity.
1: Goedenavond, welkom bij het tweede uur van SymfoCity. Fijn dat je nog luistert, fijn dat je misschien nu net inschakelt. We hebben in ieder geval heel erg veel moois voor je te bieden. We draaiden net een nummer van het nieuwe album van Lunatic Soul, het project van Marius Duda, die we ook wel kennen van Riverside. Of eigenlijk moet ik zeggen die we kenden van Riverside, want Marius Duda heeft niet lang geleden, zo'n beetje dit voorjaar, aangekondigd Riverside te verlaten. Ik weet niet precies of de band verder gaat zonder Marius Duda of hoe dat zit, daar hebben ze zelf niet heel veel uitspraken over gedaan. Maar in ieder geval, Marius Duda zal er niet meer aan meewerken. En dat betekent dat hij meer tijd heeft voor zijn solo-projecten, waaronder dus Lunatic Soul. Het zal geen verrassing zijn dat het daarom na minder dan een jaar het volgende album van dit project alweer op de mat gevallen is, en dat is Transition 2. We draaiden daar een mooi nummer van Firewatch. Dat is eerder uitgekomen. Dit is de 2026 remix. Ik kon mijn vinger er niet zo snel achter krijgen op welk album dit nummer dan eerder is terechtgekomen. Of misschien is het gewoon niet gereleased. In elk geval een lekker folky nummer om mee te openen. We gaan met Neoprog vervolgens verder vanaf de volk. Zo'n grote stap is dat misschien niet. We gaan verder met This Winter Machine, een Engelse band die rondom L. Winter gevormd is. Daar komt de naam waarschijnlijk ook vandaan. Hè? Hij bestiert de microfoon. En we gaan van het album uit 2023 iets draaien, The Clockwork Man. We draaien een lekker lang nummer van dat album, 11,5 minuut. The River, Part 1 en Part 2.

This Winter Machine, The River, part 1 en part 2 hoorde je van The Clockwork Man uit 2023. Echte neoprog, oftewel staan op de schouders van reuzen. En welke reuzen zijn dat dan? Ja, die zoeken we altijd weer eventjes op in de wat minder verborgen progparel die we elke week draaien naast de verborgen progparel waar Arthur altijd diep voor in stoffige hoekjes moet duiken om weer een cd ergens van uit te diepen. Nou ja, de cd's die wat minder stoffig zijn, dat zijn de cd's van bijvoorbeeld Genesis. En dan Selling England by the Pound, het progalbum. Ik denk dat het in zoveel lijstjes op nummer 1 staat als je vraagt wat het typische progressieve rockalbum is. Als je er eentje mag noemen, welke is dat? Nou, Selling England by the Pound. En dan draaien we ook nog eens, nou vooruit, niet First of Fifth, maar ik denk de op 1 na meest beluisterde track van dit album. De klassieker, The Cinema Show. Geniet het maar van Genesis.

Ja, genieten. Genesis, de cinema show van Selling England by the Pound. Een album dat verder weinig toelichting meer behoeft natuurlijk. Je hoort nog het einde. Daarin hoor je weer het thema terug van Dancing with the Moonlit Night. Een fantastisch nummer, fantastisch album. Fijn om de grootheden op deze manier nog weer een keer te kunnen horen. We hebben zin in meer. En dan vrij letterlijk, want we gaan iets van de band Meer draaien. Uit Noorwegen komen ze. Het is inmiddels een uit mijn hoofd 8-koppige formatie. 8 vaste bandleden, maar ook nog eens met heel wat medewerking van andere gastmuzikanten. Met z'n achterna staan ze normaal gesproken op het podium. 2 zangers, broer en zus, Johanne Margrethe en Knut Kiepersund Nesdal. Zij staan op het podium, maar ook op de cd luid en vol sprankeling te zingen. En ondertussen zijn er allerlei muzikanten die van viool tot keyboards en zelfs grand piano spelen. Oftewel, echt een band die je live moet zien, maar die ook op album uitstekend uit de verf komt. Het meest recente album Wheels Within Wheels kwam uit in 2024. Er wordt gewerkt aan een nieuw album. Ze hebben dit jaar nog wel op festivals gespeeld en daarbij ook gezegd dat er nieuw werk aankomt. Dus ze zijn gelukkig nog actief en dat is maar goed ook. Want als je het volgende nummer hoort, dan verlang je spontaan naar weer wat nieuws van ze. We draaien het nummer Come to Light van hun album Wheels Within Wheels.

Come to Light van Meer. Van hun meest recente album Wheels Within Wheels komt ook al uit 2024, zoals ik al zei. Ze zijn bezig met nieuw werk, dus daar wachten we met smart op. We blijven in Scandinavië, schuiven wel even een landje op en wel naar Zweden. Alwaar de band Vulkan zijn zetel heeft. Een band die in eerste instantie redelijk tegen Muse aanschurkte. Ook wel een beetje Radiohead. Maar die op hun album Technatura uit 2020 echt wel wat steviger zichzelf in de markt zetten. Zeg maar meer richting Tool of zo. Dat betekent behoorlijk pittige muziek. Maar ze hebben nog iets veranderd op dit album. En dat is dat een aantal nummers in het Zweeds gezongen worden. En dat maakt de muziek dan wel weer wat bijzonderder dan je gemiddelde stevige prog. Misschien iets sympathieker zelfs voor de zanger als hij zich in zijn eigen taal kan uitdrukken. Dat doet altijd wel iets met muziek. En zo ook op de muziek van Vulkan. Het blijft stevige progmuziek, maar nou ja, het Zweeds geeft het wel een extra dimensie. We gaan luisteren naar Requiem van het album Technatura van deze band.

Vulkan, Requiem van hun album Technatura uit 2020... is overigens voorlopig ook het laatste album dat ze hebben uitgebracht. Dit album had ten opzichte van de andere albums qua bezetting ook volgens mij alleen de leadzanger nog als vaste waarde in de band. Dus het is een band met een hoog verloop. Geen idee of de bandleden lastig zijn of dat het gewoon een noodlottig iets is. We hebben voorlopig nog even niets van ze gehoord in elk geval. Maar wat niet is, kan nog komen natuurlijk. De mannen van Vulkan. We zijn aan het einde gekomen van deze uitzending Symfo City. Dat betekent dat we zometeen nog één nummer mogen draaien. Dat wordt van Van der Graaf Generator. Een band, nou ja, die toch wel een heel uniek geluid heeft in het proglandschap. Die in de tussen de jaren 1970 en 1976 hun beste muziek eigenlijk heeft gemaakt van hun hele loopbaan. En het album Still Live, waar we zo wat van gaan draaien, dat is dan notabene restjesverwerking. Dat is een album dat is samengesteld uit, nou ja, wat songs die onaf waren van vorige albums, die overgebleven waren, die niet meer op het album pasten of misschien niet helemaal in de thematiek pasten. Maar ja, restjesverwerking van albums die zo goed zijn van Pawnhearts en God Bluff. Ja, dat kan nog steeds alleen maar een fantastisch album worden. En zo geschieden met Still Life. Daar gaan we zo meteen iets van draaien. Niet voordat we uiteraard eventjes hebben gezegd dat deze uitzending en vele andere nog terug te vinden zijn op symfocity.nl. Daar vind je eveneens alle playlists. Dus mocht je benieuwd zijn wat we nou hebben gedraaid, neem dan even een kijkje op onze website. En luister ook eens naar onze collega radioprogramma's op progressieverock.nl. Misschien hoor je ons al op die radiozender. Dan hoor je ongetwijfeld binnenkort weer een mooie collega van ons presteren. Arthur Hagenburg die heeft de techniek gedaan en de verborgen progparel verzorgd deze week. Nou, dat heeft hij weer formidabel voor elkaar gebracht. En mijn naam is Timo Diedering. Ik zeg heel graag tot volgende week bij Symfo City. Geniet nog van Childlike Faith in Childhood en van der Graaf Generator. Van het album Still Life uit 1976. Tot volgende week.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS-journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot de interne systemen. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen was al eerder geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. De Eiffeltoren was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Inmiddels zijn er maatregelen genomen, zo zijn er netten gehangen voor het uitvak. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS-journaal. De 5 mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de 2 voertuigen. De 2 piloten hebben de crash overleefd. 2 matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenberger brug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS-journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om